0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks.

0: werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvehout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Wow.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda.

0: jealous. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vrijste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Go for my trucks, I can't bear.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is Breda Nu.
1: Hiya, Bobby.

0: gaat.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: supermarkten.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer, dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Krista Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vrijste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer alweer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartiertje vertraging bij Zaltbommel. Kwartier vertraging heb je ook als je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht in de file staat 5 kilometer is hij. 5 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Langzaam rijden tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

Ugh.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het zuiden van het land. In het noordoosten en in het zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A16 Breda-Rotterdam. Een 30 minuten vertraging tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Want er staat 7 kilometer file. A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel. 3 kilometer en 10 minuten oponthoud. En op de N285 vanuit Breda naar Klundert. 3 kilometer file tussen Zevenbergen en Moerdijk. Zo'n 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Over twee decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Nu zijn dat er al bijna 50.000 per jaar. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland komt dit door de bevolkingsgroei en de snelle vergrijzing. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jette en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op de uitkeringen schrapte. Doel van de gesprekken zijn hervormingen in de sociale zekerheid die tegelijkertijd besparingen opleveren. Behalve de vakbonden schuiven vandaag ook de werkgeversorganisaties aan. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnen blijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Dat zou zijn gebeurd in een hotel in de hoofdstad van de Okinawa-eilandengroep. De militair ontkent alles. Nergens buiten de VS verblijven zoveel Amerikaanse militairen als op Okinawa. Op 100 kilometer afstand ligt Taiwan, waardoor het voor de VS een belangrijke strategische locatie is. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. De politie kwam een kijkje nemen omdat de man zich agressief gedroeg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de Zweedse koninklijke familie in het paleis aanwezig. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten, maar ook in het zuidwesten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder staat er al file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. 10 minuten vertraging bij Leende. Werkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht dicht bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging daar. Half uur tijdsverlies op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Vlijmen. Vanaf Dussen 12 kilometer file. N285 Breda-Klundert bij Moerdijk 4 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Da, da, da, da, da.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 130 kilometer file in het zuiden van het land. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een 30 minuten vertraging door 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg rijdt het langzaam. A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen 20 minuten oponthoud. 30 minuten tijdsverlies op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. 8 kilometer file tussen Willemstad en afrit Oud-Beijerland. En een 15 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Langzaam rijden tussen Waalwijk en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schover vanaf. Minister Buchholz O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Een hybride warmtepomp draait in koude periodes op gas en voor de rest op stroom. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet om illegaal verblijf strafbaar te maken sneuvelde. Coalitiepartij D66 stemde in de Eerste Kamer tegen. Van den Brink beloofde met een nieuw plan te komen, gericht op de groep die zijn terugkeer doelbewust tegenwerkt. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. De 75 opvarenden zijn gisteren meteen geëvacueerd door hulpdiensten. Om te wachten op het eerstvolgende hoge tij bleven 3 bemanningsleden achter. Hoe het 100 jaar oude schip vast kwam te zitten is niet duidelijk. Het wordt regelmatig ingezet voor rondvaarten om zeehonden te spotten. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De totale filelengte begint nu iets af te nemen, ook in onze regio. Nog een kwartier vertraging op de A2 als je vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. 7 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Kwartiertje extra op de A16, Breda, Rotterdam. Bij Dordrecht rijdt het langzaam. En ook een kwartier vertraging als je over de A27 vanuit Breda naar Gorkum rijdt. Bij industriegebied Avelingen kom je in de file. 10 minuten vertraging op de A58, Breda, Eindhoven bij Oorschot. En een klein kwartiertje vertraging op de A59 vanuit de Zonzeel naar Den Bosch, langzaam rijden tussen Waalwijk en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land zit de ochtendspits er al bijna op. Je hebt 10 minuten vertraging nog op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 5 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Spoedreparatie op de N639, de weg Baarle-Nassau-Breda. De weg is in beide richtingen dicht bij Baarle-Nassau. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt de daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. De verdachte verschijnt vandaag voor de rechter. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schoof ervan af. Minister Boekholt O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Beschermde vleermuizen mogen niet worden verjaagd of bestreden. Er was al 2 ton geïnvesteerd in een namakendak en vleermuiskasten, maar de dieren bleven op de oude plek zitten. De vleermuizen zijn nu uit eigen beweging vertrokken, zodat de sloop nu kan beginnen. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. Daarvoor declareerde hij dure horloges, goudstaven en luxe appartementen. In zijn huis werden bij zijn arrestatie 300 goudstaven gevonden, tientallen dure horloges en $2 miljoen aan contant geld. Ook had hij voor $1,8 miljoen aan privévluchten gedeclareerd. De Amerikaanse pers vraagt zich af hoe deze fraude onopgemerkt kon blijven. De CIA geeft geen commentaar. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt de daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC

Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: gotta hold on.
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Zo

0: jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. Mogelijk wordt er tot aan de kerst zelfs iedere week een dag gestaakt. FNV en CNV eisen een betere cao voor zo'n 13.000 medewerkers, onder wie veel buschauffeurs. De cao-onderhandelingen liepen al in juni vast. Pas vrijdagmiddag maken de bonden bekend om wat voor acties en waar het precies gaat. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Een 250.000 oud-studenten krijgt daardoor veel hogere maandlasten. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest, terwijl het nieuwe stelsel een lichtere stijging ziet. Het interstedelijk studentenoverleg waarschuwt dat dit onderaan de streep duizenden euro's extra kan kosten. Volgens de studentenvakbond komt de rekening van de economische onzekerheid zo weer bij de student te liggen. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Dat schrijven EU-leiders von der Leyen en Callas op X. Volgens von der Leyen mag de terreur van vandaag precies 3 jaar geleden nooit meer voorkomen, maar rechtvaardigt dat geen buitensporig geweld. De EU wil het huidige kwetsbare staakt het vuren omzetten in een blijvende vrede. Daarbij blijven de Europese leiders vasthouden aan een twee-staten-oplossing en het stoppen van Hamas. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land stoog een spits bijna voorbij. Bij Zaltbommel op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht nog 10 minuten vertraging. 10 minuutjes door de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. Daar is de linkerrijstrook dicht. En 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch door 4 kilometer file tussen Made en knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Dua Lipa en We're Good 2021 in de woensdageditie van Broodje Breda. We hakken de week weer lekker doormidden. Je lunch is weer begonnen. De komende 2 uur ben ik bij. Mijn naam is Marco. Leuk dat je erbij bent. We hebben straks een brede update. Uiteraard hebben we een brede update. De onderling nieuws, het verkeer. Alles komt weer gewoon lekker voorbij. Maar eerst is er tijd voor muziek uit 2012. Dit zijn Rilan en de Bombardiers.

Bakermat samen met Elise Grol. Je hoorde Temptation bij Breda nu in Broodje Breda. De Breda Update, die komt eraan. Maar eerst nog even aandacht voor Alicia Keys.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land stoog een spits bijna voorbij. Bij Zaltbommel op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht nog 10 minuten vertraging. 10 minuutjes door de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht weg Geldermalsen. Daar is de linkerrijstrook dicht. En 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch door 4 kilometer file tussen Maden en knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Tess Kuddeschepper en oesters en champagne. Wat een leuk liedje blijft dat toch. Breda nu, tot aan 2 uur is dit Broodje Breda. En ik heb nog wat tofs voor je klaarstaan hoor. Zometeen Spandau Ballet. Dat is heel erg lekker. Jaren 80. Ook Danny Vera komt er nog aan. Maar eerst muziek van Francesco Daniel uit de regio. Dit is Lovin' When Dreamin'.

0: uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Volgens de lokale politie heeft de dader mogelijk 7 slachtoffers gemaakt die gewond geraakt zouden zijn. Volgens de eerste berichten is er niemand om het leven gekomen. Maar hoe het met de slachtoffers gaat is nog niet duidelijk. De politie heeft een 19-jarige verdachte opgepakt aan de rand van het Poolse stadje. Wat zijn motief was, is nog onduidelijk. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. Premier Jette spreekt van een goed eerste gesprek en de vakbonden hebben de acties voorlopig opgeschort. Het doel is om in het voorjaar te komen tot een nieuw sociaal akkoord, waarbij vooral de herziening van de WIA een belangrijk punt wordt. Wel benadrukt de FNV dat er tijdens de onderhandelingen geen harde bezuinigingsopdracht op tafel ligt. Over een paar weken praten de drie partijen weer verder. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de ochtendspits bijna voorbij. Bij Zaltbommel op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht nog 10 minuten vertraging. 10 minuutjes door de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. Daar is de linkerrijstrook dicht. En 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch door 4 kilometer file tussen Maden en knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Nelson in slow motion in dit uurtje van Broodje Breda. Uurtje nummer 2 voor deze woensdag, de 7e oktober in het jaar 2026. Och, wat heb ik een goede muziek voor je klaarstaan dit uur. Ja, ik heb zometeen een van mijn all-time favorieten. Moet ik je denken, heb jij een all-time favoriet? Ja, deze hoort daar echt wel bij dat rijtje hoor. Semisonic komt er zo meteen aan. Ook Alvaro Soler ga je straks nog horen. En de Atomic Kitten, ook zij komen nog langs. Net als een brede update. En natuurlijk het verkeer. Eerst even aandacht voor Olly Murs, die het samen doet met Travie McCoy. Now it's

Precies, de groot, oftewel Through the Night, hoorde je uit 2023 met Oceans bij Breda nu in Broekje Breda. Ik zei het zojuist al, een van mijn favoriete platen heb ik voor je meegenomen. En die ga ik nu echt voor je draaien. Ja, weet je, dat hoort er af en toe bij. Zo'n plaat die je gewoonweg van voor tot achter kan raken. En dit is er zo eentje. Uit 98 alweer is dit Sammy Sonic en Closing Time.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land stoog een spits bijna voorbij. Bij Zaltbommel op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht nog 10 minuten vertraging. 10 minuutjes door de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht weg Geldermalsen. Daar is de linkerrijstrook dicht. En 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch door 4 kilometer file tussen Made en knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Kijk

Bruno Mars en 24K Magic. Je hoorde hem hier bij Breda, nu in Broodje Breda. Maar de tijd is geworden voor een plaat die ik je eerder al beloofde. Ik had het erover dat ik Alvaro Soler voor je had meegenomen. Nou, weet je, laten we die dan maar even doen om die zomerse klanken er toch een beetje in te houden. Dit is

0: Axel en Ingrosso en On My Way bij Breda Nu in Broodje Breda. Zometeen is het weer tijd voor onze enige echte eigen Patrick Opstaken en zijn De Middag van Breda. Ik zeg een fijne middag verder. Hoi hoi.
1: And I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die. You feel like laughing but you start to cry.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij twee veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. Drie dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrojeka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. Twee van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Direct na de mesaanval gingen alle scholen in het Poolse stadje in lockdown. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Die hebben wel dezelfde samenstelling, maar kunnen een heel andere werking hebben. De ene variant is bijvoorbeeld een medicijn, terwijl de spiegelversie schadelijk kan zijn. De twee wetenschappers ontdekten hoe het principe exact werkt. Ze mogen nu samen ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld verdelen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Mika met Relax, Take It Easy. En dat alles aan het begin van de woensdag editie van de Middag van Breda. Fijn dat je luistert naar Breda Nu Radio. We loodsen je door de laatste uren van je werkdag. En je weet het is woensdag. Dus we zagen de week alweer doormidden. We gaan weer langzaam ons richting het weekend. Dat doe je natuurlijk met de muziek van Breda Nu. Met zometeen Afrojack, Never Forget You. En dit is Bruno Mars, zijn grote hit nog altijd van dit moment. Dit is On My Soul. Goedemiddag.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: For Jack and Never Forget You.
1: Zoals in de middag van Breda hier op Breda nu. Ja, automobilisten moeten vanaf volgende week vrijdag 16 oktober rekening houden met grote verkeershinder rond knooppunt Hooipolder. Vanaf 9 uur 's avonds zijn het knooppunt en delen van de A59 volledig afgesloten. De afsluiting duurt tot maandagochtend 26 oktober, 5 uur 's morgens. De A59 richting Rotterdam en Zeeland is dan dicht tussen Waalwijk en Oosterhout. Ook richting 's-Hertogenbosch is de weg afgesloten tussen Hooipolder en Waalwijk. Verkeer moet omrijden onder andere via de A16, A58, N65 en de A65. De Rijkswaterstaat voert de afsluiting uit om de verkeerslichten, rijstroken en opstelstroken bij Hooipolder definitief aan te passen.

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Los Frequences, Felix de Laat, dat is zijn echte naam. En onlangs nam hij nog het failliete visrestaurant Le Toussaint sur Mer in Elsene over. En de bedoeling is dat in het voorjaar van 2027 het opnieuw open zal gaan. Je luistert naar Breda nu. Zometeen rond 2:30 is het de hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda nu nieuwsupdate. Voor die tijd nog Maroon 5 met Memories. En dit is Desiree. Terug naar de jaren 90 hier op Breda nu. Dit is live.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: maken.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

De zomer van 2026 lijkt er dan nu echt op te gaan zitten. Hè? De temperaturen gaan naar beneden. Het wordt s'nachts ook weer wat kouder. Je hoort de Cruel Summer. Dat was van Taylor Swift hier in de middag van Breda op Breda Nu Radio. Zometeen Nederlandstalige muziek van Fleming. Paracetamol. Nu de nieuwe single van Ruben Heijn. Wat is dit toch lekker, hè? Little France.

Het is een van de ontdekkingen van de laatste twee jaren. Sabrina Carpenter hoorde je in de middag van Breda met Tears. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat hoor je zo rond 3 uur hier op Breda Nu. Voor die tijd hoor je nog Beyoncé met Texas Hold'em. En dit is de nummer 1 uit 2001 van Kylie Minogue.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. Met landelijke stiltemomenten, ceremonies op de voormalige terreurlocaties en protesten herdenken de Israëliërs de ongeveer 1200 doden van 7 oktober 2023. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. De herdenkingen vallen samen met felle kritiek en protesten tegen de Israëlische regering. Want de strijd daarna kostte ruim 74.000 Palestijnen het leven. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. Bij honderden scholen en universiteiten zijn lessen door de aanhoudende studentenprotesten verstoord. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. 5 onderwijsbonden hebben al laten weten de nieuwe acties op donderdag te steunen. Ondertussen probeert de Franse regering de rust te herstellen door scholieren via een online platform uit te nodigen voor gesprek. Er kwamen al 30.000 reacties op. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrojeka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer overwegend zonnig, met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

4 december staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je hoorde Kensington en War aan het begin van de tweede uur van de middag van Breda. En dat alles voor deze woensdag, de 7 oktober. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Zometeen hoor je Offenbach samen met Ella Henderson en Hurricane. En dit is het van Tempo City, de Self-Aware. Goedemiddag.

Martin Ella Henderson in de middag van Breda met Hurricane. Ja, Bredaanse kinderen uit groep 5 tot met 8 krijgen binnenkort de kans om verschillende sporten uit te proberen. Breda Actief organiseert op woensdag 21 oktober een sportmarkt in talentencentrum De Kracht. Van 2 tot 4 uur kunnen kinderen dan onder meer kennis maken met handbal, duiken, zelfverdediging, kickboksen, volleybal en tafeltennis. Ze kunnen ontdekken welke sport bij hen past. De sportmarkt is gratis en er is vrije inloop. De Kracht is te vinden aan de Terijdenseweg 416 in Breda en vindt dus allemaal plaats op woensdag 21 oktober.

Alweer zo'n 15 jaar geleden dat Raccoon deze hit scoorde. Je hoorde No Mercy. Ja, ze gaan het groot vieren, hè. Want ze bestaan komend jaar 30 jaar. En ze hebben ook een nieuwe single uit. Die heet Dicht bij het vuur. En als je goed geluisterd hebt naar Breda Nu Radio, heb je hem al voorbij horen komen. Zometeen weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu. Voor die tijd nog Bob Sinclair en Steve Edwards. World on Home. En dit is Sia. Clap your hands.

0: Rijkswaterstaatsbosbeheerders controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: was up, I was down.
1: Ja, het is wel dit uur het uur van de Nederlandse bands. Hè. Begonnen we al met Kensington, kwam Raccoon al voorbij. Nou, dit was Kane en No Surrender. En dat alles hier in de middag van Breda, hier op Breda Nu Radio. Tot aan 5 uur loods je door de laatste uren van je werkdag. Ook op deze woensdagmiddag. Nu met Double Bob, dit is Note to Self. I can still

0: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Emily Sandé en Next to Me. En dat was in de middag van Breda hier op Breda Radio. En daarvoor hoorde je ook nog Anastasia en I'm Out of Love. We gaan op richting het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat hoor je zometeen rond 4 uur hier op Breda Radio. En dit is Reverend Lenay, een hitje van het laatste jaar volgens mij. Dus Love Me Not.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Zorg, politie en justitie gaan daardoor veel nauwer samenwerken. Voor slachtoffers betekent dat dat ze straks maar 1 vast aanspreekpunt krijgen en hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen. De betrokken hulporganisaties moeten het nog wel eens worden over de taakverdeling, maar het kabinet heeft daar vertrouwen in. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Gotink stapt op uit protest tegen een optreden van Mona Keizer op een aankomende NSC-ledenbijeenkomst. Het partijbestuur noemt zijn stap moeilijk te begrijpen en vindt het pijnlijk dat hij zijn Europese zetel wel behoudt. Volgens het bestuur was zijn vertrek onnodig en had hij beter de kar binnen de partij kunnen trekken. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de eerste dagelijkse files in het zuiden van het land een paar bijzonderheden al. Te beginnen de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar is een vrachtwagen gestrand met pech tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. 2 rijstroken zijn dicht, de vertraging is 20 minuten. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost en Ravenstein 7 kilometer met een half uur op onthoud. En tenslotte valt op de A58 bij Breda Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus ter hoogte van Oorschot. De weg is voorlopig dicht. Er is nu ook een politieonderzoek aan de gang. Verkeer kan langs via de op- en afrit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Alphabeat, toch alweer zo'n 19 jaar geleden dat dit een hit was. Je hoorde Fascination en dat als in de middag van Breda hier op Breda Nu Radio. Zometeen hoor je muziek van Captain Jack. Dat was een groot hit in de jaren 90.

Het was een nummer 1 in de jaren 90 voor Captain Jack met Captain Jack. Ja, Breda viert dit jaar het 500-jarig bestaan van Stadsbeiaardiers. In 1526 werd Thomas de Beiaard aangesteld als eerste Stadsbeiaardier van de stad. Ter gelegenheid van het jubileum is er op 8 en 9 december een speciale kerstrevue in de Grote Kerk. Thomas de Beiaard, de kerstrevue. Er zijn 6 gratis voorstellingen, onder meer voor scholieren. De productie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente, het cultuurfonds en lokale organisaties. Maar voor het resterende bedrag is een crowdfunding opgestart. Initiatiefnemers hopen op de steun van Bredanaars en liefhebbers van het Bredaanse erfgoed. Dus als je daar je steuntje aan wil bijdragen, het zou mooi zijn. 8 en 9 december wordt het gehouden.

Nathan Evans in de middag van Brilla en Wallerman. En daarvoor hoorde je ook nog DJ Goya. Het is een grote hit momenteel hier in Nederland met Machico. Zometeen rond 16:30 is het weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda en omgeving. En je wordt weer helemaal bijgepraat hoe de verkeerssituatie is op de weg in onze regio. Voor de tijd nog Ed Sheeran en Curtains. En dit is de klassieker uit de jaren 80 uit 1985 van Aha. Dit is Take On Me in het programma De Middag van Breda hier op Breda Nu Radio.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het zuiden van het land en het komt vooral door ongelukken. Om te beginnen valt op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen Nummelsdorp en Oud-Beijeland staat een vrachtwagen met pech. Hier zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven. Daar gebeurde eerder vanmiddag bij Oorschot een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is dicht. Verkeer kan via de op- en afrit. Dit gaat zeker tot vanavond 6:00 duren. Hou wel rekening met bijna 1 uur vertraging. En op de omrijroute de N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd bij Kromvoort. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

With DMC en Bees and Honey en Show Me Love. En dat alles in de middag van Breda, hier op Breda Nu Radio. Zometeen hoor je Sam Hunt, die hit uit 2014. Met Take Your Time. En dit is de nieuwe Miley Cyrus. Tegenwoordig heet ze gewoon Miley, hè? Dit is Brass Persuaders.

Sam Hunt en Take Your Time in de middag van Breda. Dit was dan weer de woensdag editie. Vanavond kun je nog luisteren naar Donders Goed tussen 7 en 9. Gevolgd tussen 9 en 11 en Sjaakie's Platengala. Ik wens je nog een hele prettige woensdagavond. Wij spreken elkaar weer morgen voor de donderdag editie van de middag van Breda.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radio nieuws op Breda Nu. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023... wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. Netanyahu bleef de waarschuwingen stilhouden voor zijn veiligheidsdiensten, maar ontkent nu alles. Zijn politieke tegenstanders eisen het opstappen van de premier. De verkiezingen eind deze maand beloven een nek-aan-nek race te worden in Israël. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. De grootste uitbreiding van de sancties sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Onder de getroffen personen zijn raketbouwers en functionarissen die betrokken waren bij omstreden verkiezingen. De sancties bestaan uit het bevriezen van tegoeden, een verbod op het verstrekken van financiële middelen en een reisverbod. Maandag volgt de definitieve goedkeuring van EU-ministers. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast vooral dagelijkse files in het zuiden van het land, een paar opvallende. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A27, Utrecht richting Breda, voor de brug bij Gorinchem ook een kwartier vertraging. De A50, Eindhoven richting Arnhem. Daar doe je er 20 minuten langer over tussen Os en Knoopend Bankhoef. Er staat daar 10 kilometer file. Een ongeluk eerder vanmiddag al op de A58 van Breda naar Eindhoven. Dat gebeurde bij Oorschot. Er is daar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. De weg is nog altijd dicht. Verkeer kan er langs vliegen op een afrit, maar hou rekening met een uur oponthoud. En dit gaat zeker tot 6 uur vanavond duren. En vervolgens is het ook nog druk op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor afrit Kommervoort een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
8: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen,

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Woo!

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg

0: Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast de dagelijkse files in het zuiden van het land zorgen ongelukken en pechgevallen voor behoorlijk wat vertraging. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Voor afrit Maastricht Airport 5 kilometer met een half uur vertraging. De A27 in beide richtingen voor de brug bij Gorinchem een kleine 10 minuten oponthoud. Dan de A58 bij de Eindhoven. Bij Oorschot gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar dat kost je bijna een uur extra reistijd. En verder is het opvallend druk op de N267 Drunen richting Andel. Voor Wijk en Aalburg bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl. Blikkie hier.

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond bij zijn actie. Niemand is in levensgevaar, maar enkele slachtoffers zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De aanval gebeurde vanochtend om 11 uur plaatselijke tijd in het plaatsje Ostroleka, zo'n 100 kilometer ten noorden van Warschau. Het motief is nog onbekend. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. De autoriteiten zijn een grote zoekactie begonnen met drones en een helikopter. Inwoners krijgen het advies om kinderen en honden niet alleen buiten te laten. Waar de mogelijke puma vandaan komt is een raadsel. 3 jaar geleden bleek het na een vergelijkbare melding bij Berlijn bij nader inzien om een wild zwijn te gaan. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land met zo'n 130 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 om te beginnen, Belgische grens richting Eindhoven. Daar gebeurde voor Maastricht Airport een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. A27, Utrecht richting Breda, voor de brug bij Gorkum nog 10 minuten vertraging. En tenslotte goed nieuws voor het verkeer op de A58 van Breda naar Eindhoven. Daar is de weg lange tijd dicht geweest bij Oorschot door een eerder ongeluk met een vrachtwagen. Zojuist is de weg vrijgegeven, maar er staat nog wel 8 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvehout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land neemt de drukte nu af. De meeste vertraging nog op de volgende wegen. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg nog zo'n 10 minuten vertraging. De A27 voor de brug bij Gorinchem. Nog in beide richtingen een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt nog op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Erkin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Erkin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. De heren van Vandaag in Sight zullen hoogstwaarschijnlijk vanavond op de zaak reageren. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook twee mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. Twee van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Zo je.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
0: Stad.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook 2 mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. 2 van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ereberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt, overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu. If I-

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. De dieven van de schilderijen van Renoir uit het museum in Zuid-Frankrijk zijn vermoedelijk aangehouden. De Franse politie heeft in totaal 6 verdachten opgepakt in het zuiden en oosten van het land. Of de gestolen schilderijen nu ook boven water zijn, is niet bekend. Ze waren in bruikleen van het Musée d'Orsay uit Parijs. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ereberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt, overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Cover my tracks, I can't bear.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Hutu's hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

Zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte. New truck, big

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind.